As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

monsterlijk dom. Blom, blommiekie roei, jeet gezek is mooi. Verblind zoals een mot, waar een warm hart klopt. Maar dunk heb je

0: Klaas.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Duidelijk, dit was wonderlijk. Woes onvermaakt.

0: Vier in Vlaam, Van West. Natuurlijk Bernice West, de broer, maar hij staat op zijn eigen Van West. Die man kan. Maar hij van de Sans heeft vrijdag. Het zus koppen ze maar vier op die lekker luisterstatie Grootbeck Breakfast. Morgen. Ik kwam allemaal uit een lekker ogen zo ver. Is vrijdag in die baai, is vrijdag een pofhadder. Zoals Lisa altijd zei, want zij is een beetje nader een pofhadder. Op pad dan natuurlijk, want zij altijd is in studio. Ze zei, kan het technically, kan ze het nou maar zien. Na ons werk dier en na goeie muziek toe en ik het twee splinternieuwe treffers om vir julle te bring vandag en ek is redelijk opgewonde oor al twee van hulle, want die een naam het ek baie lang klas gelees in my lewe en dit excite my. Right, so prop, die job moet loop, is een van hulle, en dan Leon Schuster, saam met DJ Spike, met miljoene hande vir Rassie, en ek sien Rassie het hier in ons area gestrand bykie, van keierplek tot keierplek getravel, tot binnen in dispatch. Hoe cool is dat? Imagine jy gaan nou uit bykie vir een verversing of vat mama vir een burger of een steak en iweskielik loop Dr. Rassie Erasmus in. En dan ek, goed man, ek is baie tjaft. Well done aan die mannen wat het gereel het en baie dankie aan Rassie Erasmus. Het is lekker om jou roots te kry man. Ek sien Dani Gerber ook saam met die man. Wow. Baie jaloers, ek was hier by een van die plekke gewees nie, want what a ledge man, what a ledge. So ons is so paar secondes weg van ons nieuws hoofdtrekke af en dan krap ons weer in ons weer. Dan werk ons om dier en na jylle verjaarsdag toe en al die dinge, so stuur dit vir ons dier, want ek bykie vir jylle kan kyk wie verjaar en wat ons daar gaan doen. 082-333-667 is die nommer wat jy gebruik om te WhatsApp, normaal data tariewe geld aan, lees jy nou free, wifi werk altyd man. So ja, dit is altyd wel sy weerste ding as iemand by jou kom keier. Is dit ongeskik as iemand vir jou vraag, sorry, wat is jou wifi password? Ek denk is okay. Ek denk, by nydag toe hoor ek iemand mou na oor. Kry jy jou wifi? Like, maar jy het wifi by jou huis, so jy kan seker maar jou pel dit gee. I don't know. Maar ja, dit is tyd vir die ding. En dan werk ons dier na jou weer, toe so bly ingeskakel.
1: Luister FM, nuus hooftrekker.
0: En jou nieuws hoofdrek, jy wat lijn regheid en na jou nieuws om 7. Suid-Afrika verwelkom die ooreenkomst tussen die VSA en Iran. Maar Gentile sê die staatsveiligheidagentskap keer senior politiebestuurders en Suid-Afrika verskaf busse om ongedokumenteerde Malawiese migrante terug te stuur huis toe. Dit is jou nieuws hoofdrek, dit lijn regheid tot by jou nieuws om 7.
1: Luister FM, weer.
0: Kom ons krabbeke rond in die minimums en maximums. Volle bulletin is om 7. Geen waarschuwings uit vir vandag of morgen of die rest van die naweek nie. So ons is okay. Net een bykie klein bykie koue toestanden wat verwacht word. But hey, it's our winter. Pletenberg Baai is by 13, 18. Omkana Gramstad 11, 16. Om Tata is by 8 en 16 grade. Kumani Queenstown 5, 14. Robert Sebukwe. Graafrui net 6, 15. Kuba Kralok is by 6, 16. Port St. John's minimum 15. Maximum 20 graden Celsius. Bish you, bless you. 10, 16. Kukompo, West London is 15 en 19 graden. Jeffreys Bay, 13, 21. Uit Den Haag Dispatch, 11, 19. En dan Port Elizabeth, 14 en 18 graden Celsius. So it like for my, jy kijk for my, it's gonna be a pretty day today.
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
4: Ons werk hier met God.
5: Stop hem.
0: Vrouw de Jon, groot om ons af te skop is 32 minuten net na die tijd van 6. Ons gaan hem nou beginnen optel, want dit is morning.
6: En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

zeg ik zo. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij mag mij blij.

0: Dat is Owen to Zack. Modern new van hem armen, man. Wat een lekker song, Owen to Zack. Je kan het in het label niet. Je kan het niet zeggen, wel, ik is een probleem. Dat is maar wie ik is. Nee, dat werkt niet zo. Nee. Ik heb ook heel van als mensen zeggen, wel, ik is een probleem. En mensen moeten mij niet aanvaarden als ik is. Nee, stop het. Just stop it, man. Kom nou. Owen to Zack, Modern van hem armen. Dion Groot en Lifey, oe Lifey. Je hebt die greatste music video's. Dus je hebt nog gekeken. Gaan kijken naar die muziek. Video. Dit is super, super, super cool, man. Super cool. Dankie vir al die boodskappies vanmorgen. Goeiemorgen aan allemaal. Ek sien van die verjaarsdag boodskappies kom al deur. Dis amper tyd vir ons om deur daai te werk. Maar kom ons krabbie eers bietjie rond op die verjaarsdag van mense wat al naam gemaak het. Nou, jy sien 'n paar wat deurtrek vanmorgen. Ons het Dirk Nowitzki. Hy is 'n basketbalspeler en 'n verskriklike lang man, maar hy het baie goed gedoen in sy loopbaan. Bobsanger, Caitlin J, nou nie groot number one hits gehad in haar leven nie, maar baie goed gedoen. Kathleen Turner, nou sy het een groot naam gehad, Who Framed Roger Rabbit, Californication, Serial Mom, sy het natuurlijk ook gespeel in Friends as Chandler se pa, geloor het of groot het nie. Van en Lacey op het is Paul Dano, sy je ken van Little Miss Sunshine, 12 Years a Slave, P.T. Anderson, in Escape at Dannemora. Sien hom baie meer, so baie nie, ek denk baie van die ouwens beweeg meer na die series toe, as enig iets anders. I don't know. Series is goed van door. Dat is meneer Macklemore omself, 43 jaar oud. Ook een ou wat baie deur, baie dinge gekom het in sy leven, maar op die einde van die dag sy blink aan boe uitgedruk het. Groot treffers gehad, Thrift Shop, wat nummer 1 geraak het op US Billboard in 2013. En na dit het hy die beste nieuwe kunstenaar, beste kletsrymer album gewen, beste rap song en ook rap performance in die 2014 Grammy Awards en 2012 met sy album The Heist. Nogal een groot fan van hierdie ou, net van sy mens wees en alles wat hy doen. Dan ou, ek weet nie wie wen die haare nie. Hierdie ou of Donald Trump, Boris Johnson. Boris Johnson was natuurlijk die conservatieve partij se leier in Brittanje en die UK prime minister gewees tot en met 2022 en nou waar hy die oppositie maak vir baie van die dinge. En dan een van die rijkste ouwens in die wereld, meneer KSI. En nou op sy YouTube het hy basis oorgevat vir baie lang tyd. Hy het oor die 24 miljoen subscribers. Hierdie ou maak verskrikkelijk baie geld. Hy maak verskrikkelijk baie geld met YouTube. En is baie van wat die jongelinge opkyk en sê, ek wil so wees. Wel, hierdie ou is al 20 jaar op YouTube omtrend. So hy het al baie goed vir homself gedoen. Natuurlijk ook in besigheid saam met Logan Paul met hulle verversings. En ja, goeie naam vir homself gemaakt, goeie geld vir homself gemaakt, so wie kan beklei, as dit eerlijk is, vat jou geld, vat jou paai en waai, ou buddy, ou pial. So ja, dit is wat het is, daar is omtrent jou verjaarsdag, nou wacht ek vir jylle sin, as jylle mysterie, gaan ek het die heen nie, as ek het die gaan heen nie, gaan ek het die kan lees nie, so, stuur het dier.
1: Luister FM.

0: Zet jouw ijs te droog.
1: Zal ik jouw ijs te droog? Ay, ik weet niet zo mooi niet. Hang af. Ik is hier van die gerustige buiten. En zeg ik mag je dan moet sleep. Dit is ongelukkige ding. Ik mag je dalk moet sleep. Jan Matthijs het gezegd. Hij is te draai. Dit is een lekkere luisterstatie. Ik zie die hijjacks kom in. Is fijn. Ik zie een tijd in mijn leven. Want ik niet mind om gehijjacked te worden. Nie. Maar ik moet voor jullie zeggen. Ik geef jullie twee splinterieve treffers vannacht. Ik kan niet wachten om dit met jullie te deel. Natuurlijk niet. En dit is voor mij lekker. Maar een prop het voor ons een splinterieve treffer. En ook Leon Schuster. Ik meen, come on. Wat een vrijdag is dat niet. Prop geef ons lekker die job. Op moet lopen.

0: naakt en neem elkaar lief. Vanavond krijg ik je lief. Je zal met mij impulsief.
1: Maar stop hem.
2: Vierde donderdag van iedereen dan die tijd van 7 baart. U zei impulsief. Je loopt zei, wat kan een man dan doen? Wel, een man kan vrijdag klaarmaken en zijn naweek beginnen. Als jullie zo gelukkig is om dit te doen. Wel, in die wereld rondom ons is er klomp dingen wat gebeuren. Maar die hijjack is om die draai. Zo, je hebt je laatste kans om een hijjack stier te stier. Twee Afrikaans, één Engels. En dan speel ons om voor jou. Ik mag het ook een beetje opjammen. Met één bij die een en één bij die ander en al die lekker dingen. Maar ons kan ons natuurlijk ook een beetje vir treffers gee in die triple L. So ek besluit nou nog hoe, waar en wat gaan ons die ding doen, right? En ek is die type ou ook, as ek 1% het vir jou, gaan ek om jou hou vir 2 weke nie. Ek gaan dit sommer net vir julle bring. So, dames en heren, kom ons begin om sommer lekker. Nou, die een ding wat ek vir julle moet sê, is een van my favorite mense in die hele wereld, is natuurlijk Prop. Nou, dat sê die job moet loop, is een van sy splinter nieuwe treffers, geskryf dier Prop omself en vervaardig dier Marie Libbe. Nou, is een vrolijke, humoristische en vol energie geïnspireerd die sending die job moet loop. Nou, is vir hard werk, volharding en aanhou beweeg. Nou, Prop is een kenmerkende rasper baritone stem. En Skelberieke man, het is sterk vir radio. Nou, vorige treffers natuurlijk is Kwaaikie, Two Town is top, Sera sê ja, Hasie op en ware liefde. Met meer dan 70.000 maandelijke Spotify luisteraars is dit absoluut amazing om dit vir julle te bring. En dit is die job moet loop. So wie is ek om te beklei, ons bring vir julle die splinter nieuwe treffer, dier Prop hom sê. Ek sê vir hom, ek het hom al gesê op Facebook ook. Ek weet nie hoekom nie, ek denk net ek en die dude sal dik chommies wees as ons weer. Maar die job moet loop, ou bal.

Van een Lars, ik was een Lars, ik wilde eruit en groot gegaan met mijn Venga Boy. Venga Boys, man, let's say, we like to party. Ik moest het niet doen, man, come on. Sturgeon het gezicht, baby, one day. Oh, ons breken reels vandaag hier op Luister FM, bij lekker luisterstatie, maar het is tijd voor ons een beetje te kijken wat gaan alles aan op die ding. Want let's say, is verjaarsdag boodskappies. Zo, kom eens kijken, ik zie maar even die mensen vooraf een scooter. Ik zal kijken wat ik voor jou kan doen. Maar aan mijn pa, Stefanus van Lochrenberg. Vandaag vier ons en niet net nog een jaar van Paas leven nie, maar ook die ongelooflijke mens wat Pa is. Dankie vir al Paas liefde, wijsheid, ondersteuning en die voorbeeld wat Pa elke dag stel. Paas kracht en omgee beteken meer vir ons as wat woorde ooit kan beskryf. Mag hierdie nuwe lewensjaar gevul wees met goeie gezondheid, geluk, vrede en baie mooie herinneringe. Mag al die liefde wat Pa deur die jare gegee het, vandag en altyd na Pa terugkeer. Oh wow. Lief Pa dieper as die see en groter as die hemel blauw. Kom van Sonneke af. So ja, dit is super, super cool, man. Nou, ek sien Algoa Steel is aan de house. Linda verjaar vandag en allemaal bij Algoa Steel. We al net graag geluk wens. Mag het een fantastische dag wees en ons waardeer je toewijding en harde werk. Liefde groete, Algoa Steel familie. Ah, Nunes, ek loved it. Oh, amazing. So ja, dat loop lekker hier op die lekker luisterstasie. Ek sien net hoe de Franny mensen wie sing die song Sturgeon, Baby One Day. Was die dikkie wat deurgekom het daar. Dit is natuurlijk kunstmatige intelligentie en dan kan het ons lekker dier maak. So ja, ek het jou morras. Ek het jou. Oh, hulle sê morras, spelen ze een liedje. My eerste sien, Kyle Key is vandag 7 jaar oorlede. Mooi dagje van Dianca. Dianca is vol vir jou, dier 100% en het hou altijd, hy leef voort, maak is ook wat nie, en boodskap is soos die. Laat ons dit lekker doen. Nee? Ah, sy man. Ek sien mense, is die nog songs dier, ek sal kyk wat ons vir ons kan doen hier op die lekker luisterstasie. Dis wat ons probeer doen om allemaal happy te hou, maar meeste van julle stuur vir my Engels. Julle maak het vir my baie moeilik om al die dinge te doen. So ja, gooi bietjie die Afrikaans, man.

Big is Bootman, hij praat van Klein Key. Net voor het maar is al aan het goed gaan. Binnen de pijpers is Toby Varel dat ik wil afklim. Soms voel het zo, die Varel zo niet begint te vannacht. Technologie en allerlei type dingen maken het baie vannachter. Mag jullie dit beloven op die einde van die dag? Kan jullie zeker maken dat alles is in jullie pijs, man? Moet jullie die wereld jou affecteren? Maar ook je zeker maken dat je zo leeft dat je op die wereld zijn pijs verleef. Doe je eigen ding, man. Jullie is fine, fine, fine. Zo ja, het is op vannacht, die vrijdag, die 19 juni. Nee, kan het niet te bad wees nie. En uit de nacht is Spatch Aria. Maximum van 19 graden Port Elizabeth. Op 18 graden. Klein beetje reën wat hulle verwacht. So die loop van die dag. Maar meer in vanmiddagse kant. Verkeer loop voor ons prachtig. Niks groot deur gekry nie. So ek kan daarom smile and wave all the way to the bank, man. Verder sien ek nog boodskapies deurkom vir verjaarsdag en al die. Ons doen dit net, net voor 7, net voor 8. So julle moet wacht vir JK. As julle deur gestuur het, dan kan jy net weer in JK se tyd deurstuur asseblief. Ons kan van hulle pin, maar dan kom so baie boodskapies deur, dan baie keer gaan dit net heeltemal buitensporig verby ons beheer met meeste van die dinge. Dit kan ek vir jou beloof. So, verder gaan ons nog kyk na goeie musiek. Ons is so 3 minute weg, dan is dit tyd vir die dinge, want hulle sê is jou nuushoof tracker.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

in my kop. Daar is soveel wat ek pa nog wil vra. Maar een dag moes jy.

Die klanke van Jacobus en hy gee vir ons Milan het voor het prop met harte dief en Josh Miranda met Till the Neon's Gone. Dis 16 minute oor 12, dis vrijdag die 19e juni. Goeiemiddag vriende en baie baie welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek jou vrijdag vir jou afskop met die beste muziek in die kontry. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie baie dankie sê vir weer eens in Pike program. Ek kan vir Jacques weeksdag kry, dis in 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, dit is vrijdag in die kontry, ons wacht nou al die heel week vir vrijdag en gelukkig vir ons was al daarom een vakantiedag. So tussendeur, so die week het heel wat vinniger gegaan as wat hy gewoonlik doen. En ek weet so met die mense gaan lekker keier die naweek en ek het heel wat mense wat my gevraat het en ons soek een lekker vis, gebakte vis recept. Nou ek het hier die heerlijke in Kombuiskas Canaris natuurlijk vandag een heerlijke vis in bier beslag wat ek vandag met julle wil deel, een makkelijke en heerlijke recept vir lichte bros vis wat nou natuurlijk gebraai word en is baie baie lekker julle vir diegene wat nou lief is vir lekker vis en skyfies. Hierdie ookie is net vir julle. En dan ek is verskrikkelijk lief vir een plaatkoekie. Nou, ek het nou vandag een roomielie plaatkoekie wat ek met julle wil deel. Hy kry natuurlijk blik roomielies in, of soos die Engelsman om nou sal noem, ek sal nou by dit uitkom, maar roomielies is wat ek sweetcorn natuurlijk, sweetcorn is wat die Engelsman om sal noem. So, een plaatkoekie wat nou een bykie roomielies in het, en dan kry nou so bykie paprika, ek is mos baie lief vir paprika, ek sê mos altyd dat in jou kombuis is paprika of gerookte paprika, een van die spisserye, wat jy net altyd moet by jou moet hee, as hy ook kos maak. En dit is nou een van die spesifieke spisserye wat hier in kom natuurlijk, so bykie meel, natuurlijk eiers, en sovoorts, en dan maak jy nou die plaatkoekies, een heerlijke, heerlijke recept vir diegene wat nou lief is vir roomiries, en plaatkoekies, die twee saam, gaan nou lekker saam, en as hy hom nou so vir een bijgereg, of miskien saam met een slaaikie geniet, is de lichte ete, en hy bly maar wenner. Hy is op my Facebookblad, vriende, Etienne Kalitz, op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Jy is welkom, stuur my boodskap 082-333-667. Kom, ons gaan terug naar die muziek toe, vrienden. Die speelhuis is natuurlijk oop, dis vrijdag. Ek maak vir jou vandag muziek, stuur van jou versoek in 082-333-667.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Astro Paint Kuiberg gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kuiberg, kleur, kwaliteit en waarde

Wat? Je blijft nog bij je ma? Ik heb het niet zeker de boyfriend. Jij is een loser. Bel me Uber en echt like, wat van je gebruik je voeten?

Luister FM. Als ik heel dag dier pad rij, in mijn bakkie in die stad moet blij, wil ik die grond pad slaan. Als die stad mij in wil sluk, is het tijd om mij recht te ruk. Dan maak een man moest een plan. Ja, man, maak een plan. Heet je ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, mijn maat. Wil jij ook grondpad slaan?

was nooit bang. Ik kom ons Orlando mag in, tot zie ons van. Maar nooit zal je gloeien wat ik jou nou gaan vertellen.

jou en eensam zondag, voor my deur kom weg. Sou ek jou een klap weg, dier die lach of met die lang pad, na somer vis jy jong.

verbrand. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mijn zin in die ogen kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

0: Die klanke van Bad Boys Blue met Queen of Hearts. Net voor het rijdelen met bij jou voeten en gaan aan het steintje voor ons pantoffels en pyjama. Steint zo kwart over 2. Goedemorgen, welkom als je nou niet ingeskakeld op die naweek afskop. Ek is Etienne, ek of jou geselskap tot net zo voor 3 vanmiddag. Ons gesels bykie oor of jy alleen sal gaan uitjet of is jy maar iemand wat samen met die familie liever sal sit in een publieke plek en een aandete geniet. Boodskapie van Elna wat sê, hallo Etienne, ek het van vroeg af geleer na my man en dochter se afsterwe om alleen te gaan eet. Ek som ook mense op, dit is interessant om elkeen sy optrede waar te neem. So kom het van Elna. Baie dankie Elna vir jou boodskap, waardeer opreg. Hier is een boodskap wat vir my sê, middag eet jy nie wat alleen uit eet, dis nie lekker nie, ek en my oorlede man en oorlede kinders het altyd saam uit gaan eet, maar nou is ek maar een kluisenaar, ek geniet maar luister even met my huis, lekker dag vir jou van Anita. Of daar sê Anita, baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Nog eniekie wat vir my sê, Boetie, jy laat my voete somme jik met hierdie musiek, gooi om papa, gooi om. Tannie Nettie, baie dankie Tannie vir Tannie se boodskap. Ek het 'n boodskap hier van Andrew, kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Het jy Andrew gepraat? Ja, ek sal hier gaan sit, ek sal met myself praat. Hulle sê ons, net die antwoord nie, dat sê mal. Ja, ek een borrel wijn en ek hier eet, ek sal met myself praat, maar ek sal myself nie antwoord nie, dat sê van jou kop af. Ja, maar definitief, ek het die pijn nou. Ja.
0: Daar sê, baie dankie Andrew vir jou boodskamp, nog een wat sê, hallo Etienne, ek is gewoon daar om dit, het maak nie eens vir my saak nie, so kom het van jou aan af. Het lyk vir my, baie mense het nie een probleem om jy, om alleen in een restaurant te gaan sit nie. Baie dankie vir julle boodskappe. Ek het graag iets wat ek met julle wil deel. Ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy slegs R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laaste vrijdag van elke maand groot pryse te wen, handig net jou strookie in. Haas Petroleum is oop maandag tot vrijdag vanaf 6 tot 6 uur die aand en saterdag vanaf 6 uur die oggend tot 12 uur namiddag. Haas Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

0: Luister FM. Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Jy gesien, die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Saterdag 20 Junie, Aliwal Noord 716, Bishu 922, Kraddock 619, Dispatch 1120, Oos-London 1321, Fort Beaufort 720, Graaf-Reinet 819, Grahamstad 822, Jeffreys Bay 1422, Mtata 719, Port Alfred 1321, Port Elizabeth 1221, Port St. John's 1221, Queenstown 419 en uit de Naag 1121. Dis jou weer dinge vanmôre, Saterdag 20 Junie.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Gee my braai vleis, gee my memories. Ek wil lewe, dis my dirty thirties. Ek is stout, ek het nou eers begin. Lewe was swaar, maar ek kan nou weer sing. Moes myself seker leer ken, om my woorde neer te pen, en te weet wat ek wil leen.

0: Radio. Hoe baie kaars, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Big Nick op Luister FM.
2: Just me.

Die opgekikkerde ouwes, ons het daar begin met Teens Jordaanse soos beloed die sensatie herverwerkte weergawe. Die Camels met rooi rok, bokkie Afrikaans wil danse weergawe daar en Annelie van Rooyen nou met ek lewe ook so een titselkie van sensatie wat een nieuwe baaikie daar vir die treffer aangetrek het. Tijd vir ons heel eerste insetsel vir vanavond en dan kom ek by julle versoeke wat hier op die WhatsApp-lijn deerstroom. Die eerste insetsel is in twee gedeeltes. En dit is die muziekfeite waar of onwaar. Waar ek vir jou een feit gee en jy het een minuut om vir my te laat. Dit is die muziekfeite waar of onwaar. Waar ek vir jou een feit gee en jy het een minuut om vir

Jij verlaat mij met jouw kijken, jouw woorden en jouw reken. Wat rijk zo'n lente bloeisels, wat weer naar die Bolland komt. En ik plant jou in die namen, het leeuw nat met zoetwerk. En kijk ik dat je opkomt, en die glam van die morgenzon.

FM, via. Jou weer samenvatting vir môre Saterdag die 20ste Junie 2026. Port Elizabeth, minimum van 12 op na maximum van 21 grade Celsius. Uit de nacht, dispatch, minimum van 11, wat dan geruidelijk opbeweeg daar na maximum van 21 grade Celsius. Jeffreys Bay se wêreld, een minimum van 14 op daar na maximum temperatuur van 22 grade Celsius. In jou breër ooskaap, alhoewel noord 7-16, Bisho 9-22, Kraddock 6-19, Oos-London 13-21, Voortbouw Beaufort 7.20, Graaf-Reinet 8.19, Gramstad 8.22, Mthatha 7.19, Port Alfred 13.21, Port St. John's 12.21 en Queenstown 4 op na maximum van 19 grade Celsius. Dit is jou weer vir môre. Vriendelik verskaaf die Suid-Afrikaanse Weerdiens.

Maar nu van Merwe met Bakkie en net voordat André met kop in die bos. Nog sien een treffer, dan is het tyd vir Mariska se twee spel. So is die eerste luisteraar al reg vas met ons omgekeerde melodie vir vanaand. Maar vir eerst, Little Me Brothers, wat vra? Do you love as good as you look?

Mabel met een bom bom daar jaar 1992. Net voor het Sturgeon met een wereld vol biljoenen en die beste band in die wereld, ek zweer, met vanavond. Nou tijd voor 12 minuten, een keer spel, Kerdern, Juanita en Robbie Wessels op pad.

0: vervreemd. Maar ik weet, die zal mij nooit weer vertrouwen. Ik was met niemand dan zo lief zoals voor jou. Alsjeblieft, mijn lief.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: En dit was ons 12 minute van 'n keerspel, 'n derde keerspel. Heel eerste en die tweede plek het ons vir Juanita Du Plessis gehad en Robbie Wessels laaste met hulle drie se keerspelle. Hier Shaken Stevens nou wat ons laaste uur van die program nou afskop nie. Want die keerspelle het eintlik die laaste uur afgeskop, maar nietemin die tyd nou 12 minute net na 8.

Transvaal met bruin hare op haar kop. Is even zo so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op een groot oud plaas, haar pa een boersie en haar ma een skot.

0: Sarina Malan.
1: Hierdie treffer is altyd 'n glimlag op my gesig. Diederik van Seemandelaan en Jacobs met Katarina Malan. Alles word so gedetailleerd uiteengesit. Die man sing van 'n ervaring. Niet de man kon verder met ons muziek spelen. Is Blackie Swart, zei laat hij val waar hij wil.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Eastgate Caravan, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierdelaan, Womer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
2: 041-581-5363.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Links bo in my borskas voel ek lyflam.

of jij voor mij die zon kan vangen. Daar is een kamer in die huis waar ons die zon kan halen. Dus donker bij die venster in die middel van die dag. Onthou je nog hoe helder die kamer?

Kijk of jij van mij die zon kan krijgen. Daar is een huisje in mijn hart waar die zon kan blijven. Kijk of jij van mij die zon kan stil. Daar is een plekje in die tuin waar die zon kan spelen.

0: Everybody loves the polka. Most everybody loves the polka.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

ton kimono. Om jou duidelijk van mijn liefde op hoogte te kan houden. Verbeelde die nectar van jouw lippen.

Maar skamme, gewikkel en jasse, verskans teen die winde van huis. Daar skamme met kuste soos tasse, vol drome gebak vir die reis. Weerlose, weerlose mense, op reis van perron na perron, in een middernag land, sonder grense of tyd, en een eeuwigheid ver van die son.